mij, of gehoord soms de wet. Nimm das Leben bij de hand, grab die Träume aus dem Sand.